0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova

0: onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen te kort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependaele wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een P

0: Niet de Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen te kort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

Mitchell Schipper met Weg met de Eenzaamheid. Goedemorgen, morgen. We zijn maandag 28 september. Ja, mijn oren fluiten. Ze zijn momenteel over onze belastingen aan het praten. Zometeen meer. Elpano en Romina Power.

Albano Romina Power. Sinds 5 uur deze ochtend zitten de Vlaamse ministers weer samen. Vlaams minister-president Matthias Diependaal heeft een herwerkte begrotingstabel voorgelegd in een poging tot een akkoord te komen. Wordt zeker en vast vervolgd. Wiltura, je liegt.

Wie weet. De twee verdachten die zaterdagochtend zijn opgepakt na een schietincident op de Houtmarkt in Aalst, zijn dus aangehouden voor poging tot moord. Bij het incident raakte één slachtoffer lichtgewond.

Meteor met Horizontaal. Dit is natuurlijk wel een drama ook in ons nationaal nieuws geweest. In Bertem is afgelopen vrijdag dus een kindje van 1,5 jaar overleden nadat het de hele dag in de auto had gezeten. De ouders waren vergeten de kindje naar de kist te brengen en dat bevestigde ook het parket van Leuven.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Connie Francis uit 60 met Everybody's Somebody's Fool. Strakjes na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het muziekprijs hier bij Nova. Christina Lorena, een hemel zonder sterren.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Met Jan Bakker. Met Jan Bakker is het altijd raak.

Tony Konings met een zomerdag in Nederland. Welkom het tweede gedeelte van het muziekles hier bij Nova. Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 uur. Marianne Weber en Willem Berg.

Marianne Weber en Willem Bert met Uit het Hoog, Uit het Hart. Dit ligt op de begrotingstafel voor het moment. Dienstenchecks die stijgen wellicht naar 12 euro. In haar zoektocht naar miljoenen om het begrotingstekort dicht te dichten, trekt de Vlaamse regering de prijs van de dienstencheck hoogstwaarschijnlijk op van 10 naar 12 euro.

Daalman en Isabel A. met Alleen Jij. Een Porsche botst tegen een vitrine van een immokantoor en knalt daarna de supermarkt binnen. De bestuurder die vlucht weg. Ze hebben dus veel geluk gehad. De bestuurder van een Porsche geeft zondagavond in het centrum van Avelgem een stevige brokkenparcours aangericht. Hij borstte eerst de vitrine van een immokantoor en knalde daarna de ingang van een supermarkt Carrefour Market binnen. De man sloeg vervolgens op de vlucht, maar liet zijn passagier achter. De vrouw raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Dan weer alles wat ik doe.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova. Radio Nova.
0: Jan Bakker.

Terug naar de jaren 60 met Rob de Nijs naar 65 met The King of the Roads. Frank Verkooijen is dit.

Frank Verkooijen voor altijd bij me. 980 met Funkinny. Together we are beautiful.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders. Jan Bakker.

engel van mijn dromen. Bijna de helft van de mensen die door langdurige ziekte of een ongeval in invaliditeit zijn terechtgekomen, ondervindt dus grote moeite om rond te komen met een gezinsinkomen. Dan blijkt dus uit een onderzoek van CM bij de 8581 leden in invaliditeit. Het Gezondheidsfonds roept op tot dringende beleidsmaatregelen om de financiële situatie van die langdurige zieken te gaan verbeteren.

0: We gaan terug naar 63 met Jimmy Justice. Het wordt vandaag lokaal zomers warm, wisselen opklaringen, vrij veel wolken vulden elkaar af. En vooral in het westen en het noordwesten is de bewolking met perioden van regen en soms wel enkele buien. De maxima liggen over de westelijke landschap tussen 19 en 22 graden. In het oostelijk deel is het warm van maximaal 23 tot 27 graden.
1: In enkele

geen enkele seconde, Veronique. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er terug bij om 9 uur bij Leven en Welzijn. Zometeen komt onze Ruud van Opstal eraan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Hey, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij bij Radio Nova. We gaan officieel hallo

Nee, ik ga hem geen gelijk geven. Ik zeg jullie wel hallo. Goedemorgen allemaal. Dit is Lunch met Ruud hier op de maandag bij Radio Nova. Ja, de start van een hele nieuwe week. Een hele week, nieuwe week. Dit programma tussen 11 en 1 uur. Dankjewel Jan Bakker voor het Muziekpaleis. Ja, en de muziek, hè. De muziek die staat weer bovenaan in dit programma. Onze gekende zaken straks in deel 2. U gaat ze uiteraard weer horen. Ja, ik kijk ook nog even op de dag van vandaag terug in de tijd. En voor de verder rest ga ik gewoon trachten jullie te vermaken met de allerleukste muziek. Zoals ik eigenlijk elke dag toch wel tracht te doen. Goedemorgen allemaal, tot en met 1 uur. Nu tijd voor Mike Davids. En jij bent alles voor mij.

Ja, we willen toch nog heel graag heel even die zomer laten klinken, hoor, hier op de radio. Inderdaad, dat waren de Surfers. En dat wel met Windsurfing, een nummer dat ze uitbrachten in 1978. Misschien kan u zich dat nog wel herinneren. Iedereen ging toen massaal aan het surfen. De surfplanken werden bovengehaald. Jawel, het gebeurde toen allemaal in die lekkere, warme zomers. De Surfers dus en Windsurfing. Wat gebeurde er nog op de dag van vandaag terug in de tijd? Wel, het is vandaag op onze kalender heel even spieken. 28 september. We gaan naar 1999. Het gerenoveerde en uitgebreide Anne Frankhuis in Amsterdam.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

weer eentje die je niet al te vaak hebt gehoord hier op de radio. Ik ben daar zeker van. Ramse Shaffy, kent u hem nog? Heel lang geleden zong hij samen met Lisbeth List nog die welgekende pastorale. Maar hij had natuurlijk zijn eigen solo-nummers. Ik kan hier wel eens even kijken wat hij zo allemaal heeft uitgebracht. Ja, we zullen doorgaan. De Oude Man, Laat Me uiteraard. Maar ook deze vond ik wel eens plezant om te draaien. Dat was Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach en Werk en Bewonder. Wel, dat zijn heel veel zaken tegelijkertijd. Wel, je moet het maar eens een keertje proberen. Dat was inderdaad Ramse Shaffy hier bij Radio Nova. En dat allemaal in Lunchen met Ruud. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. Lekker rustig aan beginnen doen we dan.

Ja, een tijdje geleden hebben we hier op de radio nog dat welbekende Fox on the One gedraaid van deze The Suite. Dit was Funny Funny, 1971 alweer al. En waar het ook Funny Funny kan zijn, dat is op de skipiste. Dat komt er binnenkort allemaal weer aan als we richting de winter gaan. Duurt allemaal niet te lang meer. Maar over de skipiste, daar heeft Thomas Julian een spiksplinter nieuwe plaat gemaakt. En die gaan we hier draaien op de radio. Op naar...

We hebben het al wel eens vaker aangegeven hier bij Radio Nova. Bekijken we niet echt de seizoenen. Daar straks zaten we nog op de skipiste. Een nieuwe plaat voor Thomas, Julian en dit keer. Ja, was het de beurt aan Ibiza. Dat was een fijne plaat hier op de radio. Wat hebben we nog meer? Ja, triestig nieuws rond René Vroeger. Kwam allemaal vorige week binnen. Hij is ziek. Hij heeft al zijn optredens voorlopig heel even stilgezet. Totdat het allemaal weer een stukje beter gaat. Dus we wensen hem van deze kant heel veel beterschap. We gaan hem nog eens draaien. Are you ready for loving me?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.

Ja, mooi hè? Lekker rustig nummer. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Dat was alweer 1960. Ja, telt het dus maar uit hè. Al van heel lang geleden. Heel tof om te draaien. Onze plaats van de dag, ik ben hem nog aan het zoeken, maar u kan hem nu al ontdekken op onze Facebookpagina. Ga daar gerust even kijken. U komt hem tegen en u hoort hem straks dus iets na 12 uur. En hoe kom jij die tegen? Wel in de vorm van een bankarde die Gerda deze morgen daar geplaatst heeft. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. Ga je hem al een keertje zoeken. Je hoort hem straks iets na 12 uur hier bij Radio Nova.

Ja, ze was niet alleen een goed zangeres hoor, ze was ook nog actrice. En dan zal u zeggen van ja, waar moeten wij die dan van kennen? Van welke televisieprogramma, welke serie, welke film? Wel, ze deed mee in Flodder. Jawel, Flodder in Nederland was een serie. Er werden ook enkele Flodder-films gemaakt met Ma Flodder en haar hele bende bij elkander. Dit was Tatjana. Het staat er niet bij, maar het is Tatjana Simic. En ze scoorde dit hitje. Het gebeurde allemaal in de eindjaren 80. En het nummer dat heette Chica Cubana. Tatjana, ja, u herinnert zich misschien nog wel de scène met de buurman daar in de garage. Ja, wat daar gebeurde dus allemaal. Zeer vreemde dingen. Nu tijd voor Rudy Anthony.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal.

0: hebben hem gisteren voor de allereerste maal gedraaid hier in Hallo Weekend op de radio. Een spiksplinternieuwe Jovani. Zijn nieuwste plaat en dat nummer dat heette Dans met mij. Hey, goedemiddag allemaal. Ik wens jullie allemaal een smakelijk eten. Start van deel 2. Lunchen met Ruud hier op de maandag. Vandaag 28 september alweer al.
1: Yes.

Een klein beetje disco-sfeer beleven, dat mag natuurlijk ook. Hè, tijdens jouw lunchdag dagelijks hier bij Radio Nova tussen 11 en 1 uur. Dat waren Weeks & Company en Jok Rock Your World. Zo moet het zijn, 1981 alweer al. Nu tijd voor onze plaat van de dag. Vanmorgen op onze Facebookpagina, nu op de radio. Het ging allemaal om dit nummer van Jannes. Dans tot de morgen met mij. Een goede boodschap, zet de radio wat harder. Klinkt jouw lunch eens zo vrolijk. Een goede middag allemaal.

Ja, heel wat liedjes die gaan over het leven hoor jij natuurlijk hier bij Radio Nova langskomen. Dat was Auke Je Fijn. Zeg dat je me niet vergeet. Ja, fijne plaat om te draaien op de radio. Zometeen heb ik een Duitsstalige voor jullie, maar eerst gaan we nog even terugkijken naar 28 september 2022. Voor het eerst wordt een Europese vrouw commandant van het ISS. De eer valt ten deel aan de ESA-astronaut Samantha Cristoforetti. En zij is daarmee de vijfde ESA-astronaut die deze taak op zich neemt. Dat gebeurde dus allemaal in de ruimte op de dag van vandaag in 2022. Spel.

Ja, een tijdje geleden werd deze plaat nog een keer helemaal opnieuw uitgebracht. Een bekendere, moderne versie van deze Stumbling In. Maar dit kwam uit de jaren 70. Inderdaad, u had ze herkend. Chris Norman, de man achter de band Smokey, samen met Suzy Quatro. Inderdaad, Stumbling In. De quote van vandaag voor 28 september. Wanneer je van jezelf gaat houden, gaat het leven ook van jou houden. Door je energie te verhogen, zul je nieuwe mogelijkheden krijgen.

als u misschien nog heel snel bent, gaat het nog gelukken om een zomerliefje te vinden. Want morgen gaan we richting de 30 graden, hebben ze ons laten vertellen. Dus nog vlug heel even genieten van de zomer. Het kan nog, dus van de week. En we lopen bijna tegen oktober aan. Dus vlug Neil Diamond nu, Sweet Caroline.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

dat is zo'n klein beetje de leuze van deze radio. We proberen het gewoon daar bij jullie thuis, waar dat jullie op dit moment ook zijn, op het werk, weet ik het waar, in de voetbalkantine, in een café. Het zou zomaar kunnen. We trachten het gewoon een beetje gezellig te maken. En dat doen we natuurlijk met fijne Nederlandstalige muziek. Dat was Rick Hoogland, De Nacht van Mijn Leven. We kennen deze formatie van Hands Up, D-I-S-C-O, oftewel disco. Maar ze hadden nog redelijk wat meer. Dit is de...

Zullen op een andere niet. Nee, nee, daarom draaien wij deze muziek natuurlijk nog wel op Radio Nova. Deze heerlijke Vlaamse klassiekers van Jimmy Frey. Dat was 72 en De Wereld. De Wereld, die mag het weten.

einde van het programma. This is the end. Inderdaad, klopt helemaal. Vinnie Monte hier. Ja, 1 uur komt eraan. Straks vanaf 2 uur Frank de Groef. Later hebben we natuurlijk nog een spitsuur met Patrick van Bever. Blijf lekker luisteren naar radionova.be, oftewel jouw internetradio. Morgen om 11 uur zijn we natuurlijk even terug en draaien we weer voor jullie de fijnste muziek.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova. Oh.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven over blijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en

0: En 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag. Radio No.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de Straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Wever.

Ja, dat begint al goed. Bye bye, ciao ciao. Dat was een plaatje van Yves Segers. Maar hij is volledig mis, want dit is pas het begin van het Spitsuur op jouw maandagmiddag. We gaan nog heel wat leuke platen draaien. Ik heb hier net gezien dat er heel wat leuks voor iedereen ertussen zit. Dus wees welkom in deze nieuwe aflevering van het Spitsuur bij Radio Nova op jouw maandagmiddag. Stef Eggel is dit nu en Vincent, dat is een van onze nieuwere platen hier op de radio. Allee, vooruit, nog eentje dan, omdat je aan

Ja, voor iedereen wat wilt ze ook vandaag weer in jouw spitsuren hier bij Radio Nova. Dit was Guus Meeuwis en Vagant uit 1996 en Zo Ver Weg. En daarvoor hadden wij nog een terugblik uit de jaren 70 van de OJ's en dan met Love Train. En over oldies gesproken, wel, wie kent deze nog? Komt uit 1961. De Allisons zijn dit en dat met Are You Sure? Ben je zeker?

Ook de Duitsstalige plaatjes die komen hier elke dag weer aan bod hier bij jouw radio. Deze hier die was van onze eigen Christophe en Der Mond und die Sterren. Ja, je mond en sterren. Ik weet niet welke vergelijking hij daarbij gevonden heeft, maar in ieder geval een hele leuke plaat was dat. Blijf hangen, want zometeen heb ik Pascal Schipper voor jullie. En ben je boos? Pluk dan gewoon een roos.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Patrick van Beven.
4: Het Spitsuur.

0: Voilà, een goede raad van deze man, Pascal Schipper. Hoor je en ben je boos, pluk dan gewoon een roos. En morgen is alles weer dik in orde. Mensen die houden van Duitsstalige plaatjes, die hebben daarnet al hun zin gekregen met de plaat van Christophe. Maar mensen die houden van Franstalige platen, daar hebben wij nu aan gedacht. Met deze uit 1978, Michel Sardou. En dat met En Chantant.
1: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires.

overbekend was. Iedereen deed er een beetje met mij in de fitness en zoveel meer. Allemaal waren ze Zumba aan het doen. Laura Lynn die heeft er destijds een plaatje over gemaakt. Wij dansen samen de Zumba. Blijf hangen, want voor de liefhebbers van Larissa heb ik nu Ik doe wat ik wil voor jou.

na elkaar hier in jouw spitsuur op maandagmiddag, Larissa. En ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe. En daarachteraan deze hier van een zestal jaar geleden, Danny Poppinghaus en Kleine Crimineel. Ik heb voor jullie nu deze klaarstaan, Bouke en Only a Fool.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Voilà, de ene kan niet klagen over de andere. Daarnet hadden wij ook nog Christophe met een Duitsstalig plaatje. En dan nu was het de beurt aan de zus Lindsay, hoorde je. En jij brengt mij naar de zevende hemel. Ik hoop het maar met al deze leuke platen. Wij willen je in andere sferen brengen. En dat doen we op een maandagmiddag. En dat tijdens het spitsuur, als je in het verkeer mocht zitten. Of je rijdt van A naar B of je komt van het werk naar huis. Ja, al deze mooie platen die houden je misschien wel in gezelschap daar in de wagen. Deze hier, die gaan we ook nog eens draaien. We draaien ze regelmatig, Django Wagner, en In ons cafeetje. Misschien straks, wie weet.

0: U luistert naar
1: Patrick van Bever.
2: Hij is zo sexy.
3: De stem waar iedereen gek op is.

Ja, seks, mannen en geld, dat is taboe voor mij. Ik ga naar mijn moeder toe. Zo zong ze toch wel een jaar of twee geleden. Jesse Arriaans was dat met deze heerlijke plaat. Wij gaan richting deel 2 uit. We gaan richting 5 uur uit. En dat doen we met twee platen na elkaar. Eentje van Yuzinga en Dans met mij. Een van onze nieuwere. En daarna gaan we ook nog even kijken naar iemand die al heel wat jaren meedraait. Danny D'Amaro er achteraan met Blijf maar gewoon zoals je bent. Tot zometeen in deel 2 van het Spitsuur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de Straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Het Spitsuur.

Ja, beste vrienden van de radio, het is net 5 uur geweest hier op jouw maandagmiddag. En we zijn dit tweede gedeelte begonnen vandaag met een grijze kraker, als het ware. Uit 1959 kwam deze zomerliefst Brenda Lee en Weep No More My Baby. Ja, weepen, dat gaan wij niet doen. Wel leuke platen voor u draaien, zoals deze hier nu. Dit is Marino en die heeft er dan weer over die mooie vrouwen.

Heel wat jaren draaien ze al mee. Dit hier ooit begonnen met 4 bandleden en nu nog maar met 2 over. De 2 gebroers Wouters waren dat. Clouseau uit 2019 en dan met die tijdmachine. En wij gaan eens luisteren naar de Four Tops nu. Als ik dat zeg, dan weet u wellicht al dat wij terug in de tijd gaan. 1965, I Can't Help Myself.

Toch ook een heerlijk nummer. Leen Zijlmans was dat. En jij brengt weer glans in mijn leven. Allee, vooruit. En wij doen er gewoon met verder met dit soort platen. Ricardo Haanberg nu. En durf toch eens te leven, alstublieft.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: Vlaams en Nederlands, maar ook de hits van heden
6: en verleden.
5: Met Patrick van Bever.

Heerlijk, zo'n duet op jouw radio. Ik hoor ze heel graag, ja, bezig, deze twee mensen en andere duetjes en zo. Dit was een gloednieuwe van Steve Tielens en dat met Sarah, als dat gebeurt hier op jouw radio. De spitsuren tot en met 6 uur op maandagmiddag. En deze hier, die heb ik ook nog even gaan opzoeken. Het is er een van André Hazes uit 1990 en ik kan jou niet vergeten. Heten.

0: Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.
2: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Heel wat jaren draait hij al mee, deze man. Michael Lanzo, hij wordt een beetje ouder, net zoals iedereen trouwens. Maar hij treedt nog regelmatig op. En ik heb hem een paar weken geleden nog aan het werk gezien in de streek van Ninove. Dat was Michael Lanzo. En jij bent mijn leven. Jij bent mijn leven. Ja, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Daarvoor hadden wij ook nog een plaatje van Betty Everett. En dat met een terugblik uit 1963... With You I Stand heette dat plaatje. En nu is het tijd, hoog tijd, voor een nieuwe single. Els Bakker. En dat met Maar als je straks toch gaat.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.
5: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
3: Op jouw radio.
5: Op jouw radio.
6: Het Spitsuur.

Ja, een beetje romantiek op de radio. Dat kan helemaal geen kwaad, denk ik dan. Zo. Als je ergens in de wagen of zo zit, let op het verkeer natuurlijk. Dat wel niet vergeten. Dat waren uit 1971 de Cats en One Way Wind. En daarvoor nog eentje uit 84. John Waite en Missing You. Wij gaan richting 6 uur uit, zeker en vast. Maar ik heb nog een aantal platen voor jullie, zoals dit hier nu. Het is er een uit 2023, Patrick Onzia. En hij gaat door de golven heen.

Wim Soutar heeft een paar heerlijke platen gemaakt. Waaronder andere deze. In 2010 was hij al aan het dansen met dit nummer. Tot zover die uitleg over Wim Soutar, beste vrienden. Ik moet afscheid nemen van jullie wat deze maandag betreft. Dit waren het Spitsuur op jouw radio. Radio Nova, je eigenzinnige radio. En wij gaan eruit met nog één plaatje. Simmy van Zetel. En ik kwam jou tegen. Ik hoop maar dat we elkaar eens tegen het lijf lopen. In ieder geval wat mij betreft, ik ben er één deze dagen terug. En zeker en vast blijven luisteren naar Radio Nova. Jouw eigenzinnige radio met enkel en alleen jouw muziek. De groeten. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het Halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minima tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be. Radio Nova. Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigengerijde koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingenen in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt de zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapel op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapel op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25, die zou op

0: dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze 2 maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora-Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

0: muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Radio Nova.
2: Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te eten. Hij draaide het telefoonnummer van zijn huis. Zijn vrouw nam de telefoon op en antwoordde met: "Hallo, met mevrouw De Groot." "Dag schat, met Wim," zei hij. "Zeg, moet je horen. Ik weet dat we vanavond uit zouden gaan. En ik durf het je dan ook haast niet te vertellen, maar er is wat tussen gekomen. Ik moet nog naar..." Voordat hij zijn zin af kon maken, hing zijn vrouw de horen op de haak. Woedend over zoveel onbegrip. En ook om zijn zenuwen wat tot bedaren te brengen, bestelde hij een borrel. En na die borrel nog één. En nog één. Nadat hij zo een uur of twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen. "Over, ik wil even afrekenen," zei hij met een dubbelslaande tong. "Goed, meneer," zei de ober, "maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto?" Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: "Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook." "Zou u dat nou wel doen, meneer?" zei de ober. "Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?" "Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt," zei Wim met dubbelslaande tong. Nadat de taxi voor de deur stond en Wim op de achterbank geschoven was, vertelde hij de chauffeur het adres waar hij zijn moest. Na ongeveer 10 minuten te hebben gereden, kwamen ze in de buurt van het huis van Wim. En ineens stond ze daar, midden op de weg in het licht van de koplampen. Een klap en daarna... Als verstijfd en binnen 1 seconde nuchter bleef Wim een ogenblik zitten en sprong daarna de taxi uit. Hij liep naar voren om te kijken hoe ernstig de vrouw gewond was en zag dat het zijn eigen vrouw was. Hij viel op zijn knieën naast haar neer en begon te huilen. Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: "Als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat." En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapel op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.